0: Tuin en Dier. Stro van Stropellets. Kijk op strovan.eu.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Clara Continuo, live.

0: Dus aan nakpout. Maar dus aan nakpout. Nayapi. Het hoort hem ook. Kurani, imani, timani.
1: Maar nakkut. Ook al ik Ira zo koyama zullen niet, ook al op film wordt igassen. Ik als dat toch al gezien naar dan nog, even moet naar een aardig gedoe. Sismioen ik hier weer zo zo kan om met de ipa, dat man die raadje moet als daar weer gedoe. Toen zijn die afgegaan als zullen worden, maar nee, kort sismioen het is bij het te vinger opbouwen. Hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Daar ben ik aan u bezig.
2: Is het dan met het ingeslagen poot? Nu het de vet tafeltje. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen.
3: Head cares. Yes, yes.